0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
4: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
5: Ja, hey, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
4: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
5: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
4: Amai. Ik zie dat ze ook met haar as kunnen doen.
5: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Headlines.
1: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
2: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
1: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
3: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Kom aan. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
1: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegasque Charles Leclerc heeft de grote prijs

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Top 2.

0: Goedenavond. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de tweede etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint bergop op de Montjuïc in Barcelona voor zijn ploegmaat Tadej Pogacar, die Del Toro liet winnen. Remco Evenepoel werd derde, gele trui Jonas Vingegaard vierde. Vingegaard blijft leider in het klassement. Antwerps burgemeester Els van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Ayman Horsch. Die werd daar vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met nog 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie veel te hard, maar van Doesburg verdedigt de agenten.
1: De politie heeft daar zeer correct op getreden. Je moet niet vergeten dat het gaat om een verboden betoging. Dat mocht niet doorgaan op die locatie. Organisatoren wisten dat ook heel goed. Regels gelden voor iedereen, ook voor partijvoorzitters. Daar gaan we ook niet van de indruk op doen dat meneer Horsch toch enigszins gesolliciteerd heeft naar opgepakt te worden. Dat zijn naamsbekendheid geen kwaad heeft gedaan.
0: De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Morgen is er nieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Koekelare in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 omgekomen bij een verkeersongeval. Hij wou vanuit een zijstraat een kruispunt oversteken, maar werd aangereden door een auto. Volgens de eerste vaststellingen van het parket moest de fietser voorrang geven en kon de bestuurder van de auto hem niet meer ontwijken. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden. Dat zei ze aan VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg.
2: Karel is verhaal gaan vragen bij die man. Die gaat altijd naar iemand en die zal altijd zo... Come on. Goed bedoeld. Altijd goed bedoeld. Dat is geen straatvechter. Dat is geen vechter. Ik heb die nog nooit niet zien vechten. Ik wil alleen dat die mens gestraft wordt wat wij een man meegemaakt hebben. Ik hoop alleen dat mijn man erdoor blijft komen. Dat is het enigste.
0: De politie pakt de twee verdachten op. Een man van 35 is intussen aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrijgelaten. De Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 in Groot-Brittannië gewonnen. De Britten Russell en Hamilton werden tweede en derde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli pakte geen punten door technische problemen met zijn auto. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het helder. Minima rond 16 graden. Morgen veel zon en tot 29 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er in de Kempen al 30 graden in. Vanaf donderdag tot 32 graden.

0: zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het nu meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Top 2. We make you move. Top 2. We make you move.

Top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Straks vanaf 10 uur. Top 2. We make you move.

0: Top 2. We make you move. Dit is top 2. Dit is top 2. Top headlines.
1: Goedemorgen. De Wereldvoetbalbond FIFA krijgt veel kritiek. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Follerin Balogun terug te draaien. Zo mag Balogun, ondanks een rode kaart, toch spelen tegen de Rode Duivels. Internationale media noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. De Belgische Voetbalbond reageert dan weer verbijsterd en bekijkt of ze stappen ondernemen. Al zal dat weinig effect hebben, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Het is een zeer uitzonderlijke situatie. En het is natuurlijk een strijd die ze nu moeten voeren met de FIFA. Een miljardenorganisatie, zeg maar. Dus de kans lijkt mij zeer klein dat ze die zaak gaan winnen. En dat er plots zal beslist worden om de uitslag van deze wedstrijd te schrappen of die wedstrijd te herspelen. Dat kan ik mij echt niet voorstellen.
1: Opvallend, onze Belgische voetbalbond kreeg nog geen officiële motivatie van de FIFA. Rode duivel Thibaut Courtois reageerde verrast op de beslissing. Onze bondscoach Rudy Garcia spreekt dan weer van een 1 april grap.
3: Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. C'était une découverte pour moi. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. La fédération belge, elle se défend pas elle-même, elle défend le football en général, elle défend son éthique.
1: Om 2 uur vannacht spelen de Rode Duivels tegen de VS. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. Eerder gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelt in de kwartfinale tegen Engeland. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, en een groot deurwaarderskantoor. Ze worden onder meer verdacht van afpersing. Dat bevestigt het parket aan HLN. Uit eerder onderzoek bleek al dat de stad miljoenen euro's heeft opgehaald door extra kosten aan te rekenen op verkeersboetes, terwijl dat eigenlijk niet mag. Nu blijkt dat de politie en parket dat onderzoek ook afremmen. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert legt uit.
4: Er zijn verschillende brieven waarin de onderzoeksrechter zich op een bepaald moment echt boos maakt, want het duurt meer dan een jaar voordat hij antwoord krijgt. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen die weigert die vraag eigenlijk op te nemen. Die hebben zogezegd geen personeel daarvoor, die hebben de middelen er niet voor. De procureur mengt zich daar ook in van het parket. Die zegt dan, ja, eigenlijk is de schade hier zeer gering, dus waarom moeten wij daar mensen op inzetten?
1: In totaal zou de stad Mechelen meer dan 3 miljoen euro hebben verdiend door boetes te verhogen. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. En de 51ste editie van Rock Werchter zit erop. De Britse rockband The Cure en de Duitse DJ Paul Kalkbrenner sloten het festival gisteravond af. De 51ste editie noteerde zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Voor de hulpdiensten was het ook rustiger dan vorig jaar. In totaal moesten ze 5.100 keer uitrukken. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.

0: zo snel het, jong. Een lieve computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: cause we still here.
1: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
7: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
8: Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
10: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
11: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
12: DJ Yuri, de meest allround DJ.

0: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de christelijke vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
1: Er zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
0: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In de Pyreneeën, in het zuiden van Frankrijk, is nu al meer dan 4600 hectare natuur in vlammen opgegaan door de zware natuurbrand. Die woedt daar al sinds vrijdag. Honderden brandweermannen proberen het vuur daar te bestrijden, maar dat gaat erg moeilijk. De brand is ook nog altijd niet onder controle. Zo'n 10.000 inwoners moeten geëvacueerd worden. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. Het is nog niet duidelijk of de Amerikaanse aanvaller Valerian Balogun kan spelen tegen de Rode Duivels. Gisteren bleek dat de FIFA zijn schorsing had teruggedraaid en dat Balogun dus toch zou kunnen spelen. Maar de beroepscommissie van de FIFA wil dat nu extra onderzoeken. Wanneer die uitspraak er zal komen, is niet duidelijk. Chef voetbal bij HLN, Niels Poissonnier.
2: Wat vooral zeer schrijnend is, dat is dat elke avond voor de wedstrijd is er een soort presentatie door FIFA. En in de vorige 4 presentaties stond daar telkens bij een rode kaart of bij 2 gele kaarten, ben je automatisch de volgende wedstrijd geschorst. Nu blijkt dat bij de presentatie voor de wedstrijd tegen Amerika, dat die slide verdwenen is.
0: Opvallend, de Belgische voetbalbond weet officieel nog van niets. Zij hebben nog geen motivering of scheidsrechtersrapport van de FIFA ontvangen. Gisteren reageerde ze via de media alvast verbijsterd op de beslissing. Nog op het WK is nu ook het tweede gastland uitgeschakeld. Mexico verloor vannacht zijn 8e finale van Engeland met 2-3. Engeland speelde nogthans meer dan een half uur met 10, maar Mexico kon niet profiteren. Eerder werd ook al Canada uitgeschakeld door Marokko. En ook gisteravond schakelde Noorwegen verrassend Brazilië uit. Noorwegen won met 2-1 en speelde in de kwartfinale tegen Engeland. We krijgen een zonnige zomerdag, maxima tot 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het aangenaam zomerweer. De temperaturen schommelen dan rond de 30 graden.

wordt top 2 gehackt. Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Ontdek alles over Top Retro Arena The Party in Boho. Straks vanaf 10 uur. Top 2. We make you move.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Pommetje of rustige duik.
7: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
6: Meer info. dm-zwembaden.be.
8: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
9: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
10: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: Friends.
1: Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel in ons land gaat vaak ziek werken. Komt door een te hoge werkdruk of door het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond ACV in de Standaard. Michael van den Broeke.
2: Het zijn personeelstekorten die opgevangen worden door mensen die extra doen. Dat zorgt opnieuw voor bijkomende uitval, waardoor dat de mensen die overblijven opnieuw extra moeten gaan presteren. En zo krijg je eigenlijk een negatieve spiraal. Hè. Mensen voelen zich uitgeput, kunnen onvoldoende herstellen, gaan geregeld werken als ze ziek zijn.
1: 1 op de 3 maakt ook elke week overuren, per maand tot zelfs 40 uur extra. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van zo'n 2 weken geleden oplopen. Volgens de regering hebben die al zeker aan 3.342 mensen het leven gekost. Er vielen ook meer dan 16.700 gewonden. Tienduizenden mensen zijn ook nog steeds vermist. Waarschijnlijk loopt de dodentol dus nog op. En de Braziliaanse voetballer Neymar stopt waarschijnlijk bij de nationale ploeg. Dat heeft hij gezegd na de 8e finale tegen Noorwegen. Brazilië verloor die WK-wedstrijd met 2-1. Neymar scoorde wel nog de 2-1, maar dat doelpunt kwam dus te laat. Het was zijn 80ste doelpunt voor de nationale ploeg en het was ook zijn 130ste wedstrijd voor Brazilië. Neymar is 34 en was op dit WK ook geen basisspeler meer. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 hakt.
1: Met Top Retro Arena, de party. Het is een bekende formule hier op Top, maar ze zakken af naar het zeetje voor een heel dik feestje op 25 juli op Bo Village in Blankenbergen. Met ook een heel erg mooie line-up.
2: Dat denk ik toch wel. We beginnen eraan om 18 uur en ik heb de eer zelf om het feestje te openen tot 20 uur. Aha. Dan komt een Retro Arena mixer, namelijk Vinyl, die altijd mixjes maakt iedere week voor op ons online kanaal. Dan hebben we een West-Vlaams duo.
3: Ja, we hebben de sympathieke Foxy Brothers, altijd goed voor een super, super setje. En we hebben DJ Jan van Illusion. Ja, jullie kennen hem ook van Man on Mars. En natuurlijk vanuit Frankrijk, DJ Hashes van La Goa.
2: Ja. En om niet te vergeten, onze Steve W., een van de mede-producers van Top Retro Arena. En Yves Solid Sounds, die hier bij mij staat.
1: Zeg, zot hè, dat is een heel erg mooie en goed gevulde line-up. Gaat iedereen dan een uurtje spelen?
2: Iedereen gaat in feite een uurtje draaien. Dus Ik vind dat eigenlijk genoeg, omdat we eigenlijk verschillende genres aan bod laten komen van... Ibiza-style tot techno, trance, house. Dus alle genres liever komen een beetje bij elkaar op die avonds.
1: Ja, fijn. Ik wou zeggen, ja, het is, hoe begin je dan zo bij het opstellen van een line-up? Ik denk dat het bij jullie wel een vereiste is dat wel een retro-kantje heeft dan toch?
2: Ja, natuurlijk. We gaan volledig voor de jaren 90, 2000, weer tot 2005, 2008 eigenlijk. Want eigenlijk, ja, de retro die blijft maar aangroeien. Want we gaan toch eigenlijk iedere keer een jaartje verder. Mm-hmm. En kunnen we eigenlijk iedere keer wat nieuwe plaatjes, oude nieuwe plaatjes, in de database steken. Hè?
1: Ja,
3: wat er ook heel tof is het is een varieerde line-up. En je kunt alle stijlen doen. Je kunt gewoon die locatie doet er hem toe om gewoon alle stijlen te draaien. En dat is ja, top om te doen.
1: Ja, je had het al eens over die Ibiza-vibe. En ik denk dat de Boho Village daar heel goed bij aanleunt dan ook. Hè?
3: Ja, super. Super locatie, super publiek. Allen aanwezig, zou ik zeggen.
1: Ja, en het heel leuke is, je kan 's avonds gaan feesten, maar je ligt ook nog om 30 uur in bed.
2: Dat is een feit, want het mag open blijven tot 2 uur. Daarmee beginnen we er ook al mee om 18 uur, 6 uur 's avonds. Het is een in- en outdoor event. Er kan ongeveer een goede 1000 man binnen.
1: Dat is al veel.
2: En als het echt mocht stormen en regenen, hebben we ook nog overdekte plaatsen voor 500, 600 personen.
1: Ik zou zeggen, kom af naar daar. 25 juli.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

Goeie muziek? Check. Want je luistert nog steeds naar de takeover van Top Retro Arena, de party in Boro hier op Top 2. Keep tuning in.

hey. Goeie vibes, check. Goeie muziek, dubbel check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja... Mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex. Bedek uw ramen in stijl.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Nieuwbouw of renovatie?
7: Terras of poolhans?
6: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
7: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: R-Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
11: Dit is Top 2. We make you
12: move. Top 2 hacked. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 hakt.
1: Op zaterdag 25 juli, dan is het Top Retro Arena, de party at Boho Village in Blankenbergen. Dat is een hele mond vol en dat gaat het ook zijn, een heel dik feest. Hallo en welkom aan, ja, geen onbekende hier in de studio vandaag. Dag Stef en dag Yves van Top Retro Arena.
2: Hallo Valerie.
1: Zeg, jullie staan bekend om de befaamde retrofeestjes hier bij Top. Maar vandaag gaan we het eigenlijk een beetje meer hebben over een heel goed opkomend feestje dat jullie gaan organiseren, hè?
3: Wel, op 25 juli is het allemaal te doen in Blankenbergen, Top Retro Arena, de party. Met toch wel een toffe line-up. En over die line-up kunnen we straks misschien wat meer vertellen.
1: Jazeker, daar gaan we induiken. Wat we nu vooral gaan doen is 6 uur lang samen radio maken. Jullie gaan het hier overnemen. Jullie hebben verschillende setjes meegebracht. We mogen zelfs ook nog wat mensen bellen van op de line-up. En we mogen ook nog wat ticketjes weggeven.
3: Dat is voor straks natuurlijk.
1: Zeker. Goed, we gaan eraan beginnen. Let's go.
0: Top 2 hakt. Top Retro Arena, the party in Boho.

Hey, hey, goeie vibes, check. Goeie muziek, double check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

0: Lowlands.
1: Goedemorgen. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
2: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
1: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. En bij de uittocht van Rock Werchter vannacht zijn 2 pendelbussen tegen elkaar gebotst. De chauffeur en enkele reizigers raakten lichtgewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Verder verliep de uittocht zonder grote incidenten. Het is zonnig en droog. Deze namiddag stijgt de temperatuur tot 30 graden. Morgen hetzelfde weer, bij opnieuw 30 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot maximaal 33 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 Hart.
1: We belden ook met de Franse DJ HS. En als je een Franse DJ aan de lijn hebt, dan kan ik het niet laten om te vragen wat hij zo speciaal vindt aan ons land.
2: Ah, l'accueil est toujours convivial. Que ce soit en Wallonie ou en Flandre, c'est toujours un des moments exceptionnels quand on vient en Belgique. Un peu pour le tourisme aussi. Voilà quoi, c'est toujours un peu sympathique de voir des amis. J'ai beaucoup d'amis en Flandre, sur Gand, sur Courtrai, sur Anvers aussi. C'est toujours agréable de les voir quand je viens dans votre secteur.
1: Oké, ja, misschien best even vertalen ook, want dat is in het Frans te doen. Hij zegt dat hij eigenlijk overal in België wel eens geweest is en dat hij het een heel aangenaam land en een publiek vindt. Ik vroeg me ook af of het publiek nog altijd even zot is als vroeger.
2: Le public peut être un peu fou, effectivement, mais il y a tellement de soirées un peu partout, aussi bien en Belgique, en France, en Flandre, en Wallonie, dans le nord de la France également aussi, que parfois c'est un petit peu la routine, comme on dirait en France. Tous les week-ends, il y a beaucoup de soirées, donc c'est des fois un peu compliqué aussi.
1: DJ HS zei dat het zeker nog gebeurt dat het publiek helemaal uit zijn dak gaat, maar dat het er toch nog vaak rustiger aan toe gaat dan vroeger. En als je wilt weten welk nummer je

0: 12-inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
10: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
11: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
12: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
13: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
14: Dit is Top 2. We make you move. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 hard.
1: Met nog steeds in de studio de mannen van Top Retro Arena, de party. Ze gaan het doen, ditmaal in Blankenbergen in Bo Village op zaterdag 25 juli. Het is niet met de voetjes in het zand, jammer genoeg, maar wel op de planchet gewoon dansen. Hè?
2: Maar het is wel dicht bij het zand. En eigenlijk is het volledig gebouwd op zand, want Hans Blankenbergen is gebouwd op zand.
1: Ja. Zeg, kan je misschien zo eens een kleine schets doen? Wat is Bo precies? Want je bent daar vol lof heel de tijd over aan het spreken ook.
2: Wel, zoals Yves al zei, eigenlijk is Bogo de beste imitatie van een toffe beachbar op Ibiza.
1: Uh-huh.
2: Met zwembadjes, met één groot zwembad.
1: Met zwembad?
2: Met zwembad.
1: Waar je echt in kan zwemmen?
2: Waar je echt in kan zwemmen. Het is nog een redelijk groot zwembad.
1: Ah, oh, wauw, oké. Okay.
2: Ook overdekte bars, buiten, binnen, lichtzetels, van die baliebedjes. Echt een heel toffe sfeer, waar ook in de namiddag DJ's komen draaien. Maar wij doen dus avonds dus een heuse top retro arena party.
1: Ah ja, oké, okay. Dus je kan daar eerst ook nog een kleine pre-drink aan doen en dan is het iedereen naar buiten en dan ticketjes scannen en...
2: Eigenlijk gaan de mensen vooral zonnen overdag.
1: Ah ja, voilà. Ja, het is natuurlijk ook heel erg hopen op goed weer natuurlijk, hè.
2: Dat is natuurlijk een feit, maar ja, het valt eind juli, begin augustus, dus normaal gezien hopen we dat het toch tussen de 25 en de 30 graden is.
1: Laten we hopen, maar het is een blijf België natuurlijk. We kunnen 3-4 seizoenen op één dag krijgen, maar...
3: Het is ook de ideale plaats om te chillen in de namiddag, zelfs Top Radio begint vanaf 6 uur.
1: Ja.
3: In de namiddag leg u maar in het bed, want er staan daar bedden, echt Ibiza, echt. Ja, super gewoon.
1: Ja, het is heel die Ibiza-vibe. Hoe ik me dan inbeeld, is dat je daar ook heel lekkere drankjes kan drinken dan.
2: Volledige cocktail. Als je ze volledig afloopt, Valerie, dan weet je niet meer van welk land dat je bent.
1: Heerlijk, heerlijk. Ik onthoud een zwembad, zwemkledij meenemen. Bij slecht weer is er ook overdekking, dus het zou eigenlijk niet uitmaken moest het wel aan het regenen zijn. Maar over Bogo straks nog veel meer, want straks mogen we eventjes bellen met Benny van Bogo zelf om te checken hoe klaar dat hij daarvoor is. Voor zometeen.
0: Top 2 hard. Top Retro Arena, The Party in Bogo.

0: headlines.
1: Goedemiddag. In Hasselt zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op hun school. Dat meldt het parket van Limburg. In een TikTok-groep dreigden de jongeren onder meer met een aanval met chemische stoffen en brandstichting. Je hoort Anna de Graan van het parket.
2: In die TikTok-groep werd ook gerefereerd naar schoolshootings, extremistische groeperingen. Dus dat werd onmiddellijk wel heel ernstig genomen. En op vraag van parket Limburg heeft politie LRA dan onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden verricht om die leden, die op dat moment nog anoniem waren, van dat TikTok-account te identificeren.
1: Het is niet duidelijk hoe oud ze zijn. Het onderzoek gaat verder. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het Arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Belgische Voetbalbond wil dat de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun gehandhaafd blijft. Dat hebben ze in een uitgebreid standpunt laten weten aan de Wereldvoetbalbond FIFA. Intussen wacht de bond op een officieel antwoord van de FIFA. Die heeft iemand aangesteld om de hele zaak te onderzoeken. Sport. Over zo'n 20 minuten begint de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer, met onderweg 4 beklimmingen. Na 2 dagen koersen in Spanje komt de Tour nu ook eindelijk aan in Frankrijk. Al houden ze daar ook rekening met de bosbranden. Wielerjournalist Stijn Vlaming.
3: De etappe zal vanaf de Franse grens zonder publiek zijn. Dus ook niet de publiciteitscaravaan. Is nog niet heel vaak gebeurd in covid-periode wel. Maar daarbuiten is dit echt wel heel uitzonderlijk. Het heeft er natuurlijk alles mee te maken dat de focus van de hulpdiensten, van de brandweer, van de politie ligt bij die bosbranden.
1: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
4: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de ergste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
5: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ga ik gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
6: Ik heb lezen als een pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
1: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Het is een heel erg mooie line-up. Iemand die dat daar ook zat te blinken op die top retro arena, The Party. Dat is Yves. Iemand die er ook nog eens peak time mag gaan spelen. Je hebt wel een heel mooi slot gekregen.

0: In de Revolution in Ingelmünster. Die draait dan nu onder Solid Sounds label, waar dat jij eigenaar van bent. Je hebt eigenlijk al heel wat clubgeschiedenis geschreven. Wat denk je dat jouw clubgeschiedenis of your legacy gaat zijn op Boho Village?
1: Een mooi, lekker, groovy setje.
0: Haha, heerlijk.
1: Die lekker blijft hangen.
0: Zijn er altijd zo van die classics die je opnieuw speelt ingezet? Dat je weet van, oké, deze die werken echt keihard.
1: Ik werk niet met een playlist, maar sowieso... Ja, Man With The Red Face van Laurent Garnier draai ik graag. Er zijn zo bepaalde nummers die wel toch terugkeren.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk een heerlijke track ook om te spelen op het strand, denk ik. Hè.
1: Ja, ideaal in Blankenbergen, hè. Zon, zee, strand, feest.
0: Je draaide al veel langer, maar je hebt nu ook een eigen label opgericht. Hoe is dat bij jou opgekomen, dat idee?
1: Nu, wij hebben een bedrijf die evenementen inricht over heel België. Dat doet White Label Projects. En wij dachten gewoon van, oké, we zitten met... Real Club concept die populair is in Limburg en dan weer regio Luik voor Franstalige mensen. We zitten met Revolution die populair is in West-Vlaanderen. En wij dachten van Solid Sounds, ja, misschien iets kwalitatief voller, misschien iets nieuwer, misschien niet echt retro. En dat proberen wij nu op de kaart te zetten naar grotere en grotere locaties.
0: Hey, mooi hè?
1: Ja, wat we ook met History of Techno dezelfde visie hebben van het hoeft niet oud te zijn, het kan ook nieuw en tof en leuk.
0: Fris.
1: Ja,
0: ja, heerlijk. Zeg, jij hebt ook nog een setje voor ons voorbereid waar we nu naar gaan luisteren. Is dat een vibe die we kunnen verwachten tijdens jouw set bij Boho ook?
1: Maar ik denk, het is nu zomer en mijn sets, naar gelang wintersets, zijn totaal al anders of zomersets. Dus het zal groovy house zijn, funky, toch wel... In dat segment.
0: Je hebt me helemaal warm gemaakt, Yves. We gaan er naar luisteren.
2: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Yes! Hallo, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Zonder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
7: Check isolatievloer.be.
8: VR. Zeg, Sjokke, zeg jij nu al terug met je kabinet? Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
9: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
10: We make your move.
11: Top 2. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Henk met Benny van het Boho Village team. Het is eigenlijk zo, bij de organisatie van een concept als Boho Village komt er eigenlijk heel wat bij kijken. Het begint al bij het kiezen van de juiste data, kijken welke festivals en lokale events er gepland staan en natuurlijk ook bepalen welk type event, genre en sfeer daar nog mooi naast kan passen. We starten eigenlijk al redelijk vroeg met de organisatie, rond oktober. Echt vanaf nul, scratch, met een kalender waarin we eigenlijk alle gekende festivaldata en lokale events op invullen. De grootste uitdaging is eigenlijk om vernieuwend te zijn. Tegenwoordig is iedereen veel gewoon en moet zoals iedereen ook opboksen tegen de grote festivals, maar ook tegen heel wat lokale events die overal als paddenstoelen uit de grond schieten. Daarom proberen we eigenlijk Boho Village elk jaar sterker, breder en verrassender te maken, voor ieder wat wils. Wat we de laatste tijd ook meer en meer willen doen, is samenwerken met externe events en ook bestaande concepten die meer programmatie invullen. Op die manier kunnen we eigenlijk beide partijen mee aan de kar trekken qua promotie, bereik je ook een breder publiek en kan je natuurlijk ook naar een andere vibe binnen Boho brengen. Uiteraard blijven we daarnaast onze eigen concepten verder uitbouwen. Zo staan er binnenkort heel wat mooie namen en samenwerkingen nog op de planning. Komend weekend hebben we Age of Love, Open Air en Mada Club. Een urban concept eigenlijk uit Frankrijk. Dan hebben we nog onze eigen tweede editie van het Afro House Minded Ayo Open Air. Met die hele topnamen erop. We hebben ook een avond met Pat B, Ola Senorita. Een samenwerking met Coco Rico en Urbanize. Uiteraard, ieder jaar top, Retro Arena. Het retro concept van Top Radio. Dit jaar nieuw en ook verrassend, Illusion at the Beach. Die zal ook een hele sterk line-up neerzetten. Moments Open Air van Greg S. En DJ Wout van Silver komt ook een event doen in augustus. Urban Minded hebben we ook nog het Stookot. En dan de gasten van Team Damp die erachter zitten. Die ook een hele namiddag en avond plannen. En dan nog concepten zoals We the People uit Gent die vast in de charlatan zitten. Eigenlijk allemaal hele leuke mensen om mee samen te werken in Boho en waarin dat we wel de toekomst zien. Daarnaast proberen we eigenlijk ook nog bewust verschillende momenten te creëren voor verschillende doelgroepen om het wat breder te zien. Op vrijdag zetten we bijvoorbeeld in op gratis events dit jaar. Op zaterdag werken we vaker met ticketten en leggen we dit jaar ook meer focus op zondagen. Sunday clubbing is super hot momenteel, onder het motto vroeg feesten, goed genieten en op maandag toch fris gaan werken. Doorheen de week kijken we dan meer naar het zonnen, cocktails, tapas, de gezinnen, het zwembad, ons verwarmd zwembad en de totale beleving daar rond. Elke woensdag hebben wij bijvoorbeeld een gratis kidspool party, waarin dat we dan een grote glijbaan zetten. Iedereen is dat welkom. Dat maakt Boho Village dan voor ons ook meer een feestlocatie. Het is dan eigenlijk ook een zomerconcept waar verschillende doelgroepen hun moment kunnen vinden. Wat is de moeilijkheidsgraad aan heel zo'n organisatie? Wel, wat bezoekers vaak niet zien, is hoeveel werk er eigenlijk achter de schermen kruipt in de totaalbeleving. Het gaat natuurlijk niet alleen om de muziek, maar ook om de sfeer, de inkleding, het juiste personeel op de juiste plaats, de veiligheid, de planning, de communicatie, de hospitality. De juiste partners linken en er vooral voor zorgen dat alles klopt van zodra de mensen binnenkomen. De mensen mogen niets merken, ze moeten eigenlijk op hun gemak zijn vanaf dat ze binnenkomen. En voor ons, om af te sluiten, eigenlijk de grootste voldoening is eigenlijk heel simpel. Het blijft voor mij nog altijd de mensen die genieten. Als je ziet dat het concept slaagt en dat alles eigenlijk samenkomt, dat de sfeer goed zit en dat mensen met een glimlach naar huis gaan, dan weet je meteen waarom je al dat werk hebt gedaan. Ik zeg het, Boho Village is een totaalbeleving en daarin willen we in de toekomst nog verder naar uitzetten. Bedankt alvast en tot binnenkort.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena, the party in Boho.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse aanvaller Balogun. Volgens de UEFA heeft de FIFA een rode lijn overschreden. Dat zegt het in een statement. De UEFA spreekt over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Voormalig FIFA-baas Sepp Blatter noemt de situatie dan weer verontrustend. De FIFA besliste eerder om een schorsing van Balogun terug te draaien, waardoor Balogun vannacht tegen de Rode Duivels kan spelen. Het arbeidsauditoraat van Antwerpen opent een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak na getuigenissen van ex-medewerkers. Onder meer omdat hij vluchtelingen en asielzoekers zou inzetten als goedkope werkkrachten en hij hen inzette voor privéprojecten. Het arbeidsauditoraat wil kijken of Nobels alle regels heeft gevolgd. Nobels ontkent zelf alle beschuldigingen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prateren wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prateren.
2: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in hun keuze voor het juiste type warmtepomp. Sport. Zo net zijn de renners begonnen aan de derde rit in de Ronde van Frankrijk. Een bergetappe van net geen 196 kilometer. Met onderweg ook vier beklimmingen en mogelijke temperaturen tot 40 graden onderweg. Je hoort Remco Evenepoel.
3: Het is sowieso pittig de hitte, maar denk, als je op de fiets bent, heb je ook iets meer wind. Dus voel je het misschien iets minder dan dat je stilstaat in de vlakke zon. Maar ik denk dat bijna iedereen er zo goed mogelijk op voorbereid is. En vandaag ja, zal het een lange etappe worden. Bijna 200 kilometer, veel hoogtemeters. Constant licht oplopend, dus het zal geen snelle etappe worden zoals gisteren, denk ik. En voor de rest afwachten wat de start zegt. En dan de finale een beetje aanpassen aan de hand van of er een vlucht weg blijft of niet.
1: Het wordt waarschijnlijk een etappe voor de vluchters. De aankomst is voorzien rond 5:30. En in Werchter is de uittocht bezig na Rockwerchter. Op de festivalcamping is het inpakken en tenten afbreken. En voor sommigen is dat met kleine oogjes.
4: Goedemorgen. Ik denk dat deze wel echt de eerste dag van mijn leven gaat zijn. Als ik dat zo zie, wil ik dat gewoon allemaal hier laten. Maar dat mag niet. Ik moet dat allemaal gaan inpakken.
5: En dit is het enige wat gaat gebeuren voor de rest van de dag. Ik ga gewoon slapen. Dus goed begin van de vakantie.
6: Ik heb lezen als ik pils ben. Maar ja, het zal goedkoop. Het was het waard.
1: In totaal lokte de 51ste editie zo'n 156.000 bezoekers uit 84 landen. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 haakt. Dit uur wordt gehaakt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: DJ Jan. Jan is een van de illusion fundamenten van de hoogdagen van het absolute einde. Met zijn unieke trance sound, afgewisseld met toch wel de echte illusion bommetjes, maakt hij elke week het mooie weer. Tot op heden is hij te spotten op heel veel grote en diverse festivals, als ook de reunies en legendarische club uit de jaren 90 en 2000. En daarom dus ook gewoon niet te missen op de line-up van Top Retro Arena The Party in Boho Village. Dag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, heb je er een beetje zin in?
1: Oh, enorm, enorm. Het is de eerste keer op dat concept dat ik speel. In Blankenbergen, daar zit ik echt wel naar uit.
0: Heerlijk. Zeg, hoe voelt het om die muziek na al die jaren steeds voor zoveel mensen nog altijd te kunnen brengen?
1: Ja, geweldig. Hè? Dat is een passie van jezelf. En als je dan ziet dat bij die mensen marcheert en dat die happy zijn en hun eigen uitleven, dat blijft elke keer geweldig. Hè?
0: Heb je misschien een theorie of waarom

0: het strand te doen. Dus, of ja, dichtbij het strand, ja, alleszins. Dus dat, ik denk dat dat een goede formule is om mensen extra happy te maken. En dan die muziek die dat erbij komt kijken, heerlijk.
1: Geweldig, hè. Hey, ik kan niet wachten.
0: Ja, heb je al enig idee wat je gaat spelen? Zijn dat zo vaste receptjes of zo wat tracks dat je weet van oké, die gaan sowieso werken?
1: Ja, ik heb nooit een playlist. Ik heb mijn 3000, misschien wel meer platen bij. En ik voel dat aan als ik daar ben. Ik kom ook nooit 5 minuten op voorhand daar aan. Ik wil de mensen voelen. Ik sta ook in het volk. Weet je, ik doe praatjes, gevoel daar, wat andere dishokken doen. En daar pik ik op in. Met mijn stijl, mijn muziek. En dan moet er knal op zijn. Hè.
0: Hey, heerlijk, je hebt het gehoord. Dus als je daar bent, je kan gewoon gaan dansen in het volk met DJ Jan. En dan, daarna kan je gewoon lekker hard gaan knallen op zijn setje. Jan, we hebben zo meteen hier nog een mix van jou klaarstaan die we hier gaan spelen om nog goed op te warmen voor dat feestje. Dikke merci en tot dan.
1: Oké, okay, doei.
0: Salutjes.
2: Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

Thank you.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuk te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: 12 Inch Lovers Outdoor. Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl Only Sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubix en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Ik raag dan niet om u, hè.
12: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
11: Goosses, mijn geen op nein.
12: Het moet weer al juist zien, hè.
11: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
12: Dat kun je niet van sukkelen, hè.
11: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
14: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
15: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant bluffen, nee. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
16: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
17: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
18: Pommetje of rustige duik.
19: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
18: Meer info. dm-zwembaden.be.
20: Our Dreams!
21: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
22: Top 2. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Op 25 juli dan is het te doen op het strand van Blankenbergen. Maar als we al eventjes mogen vooruitblikken, staat er dan nog meer in het verschiet.
2: We zijn momenteel bezig met verschillende locaties, ook voor het najaar. Eén locatie is al praktisch zeker, dat is Place to Party in Turnhout. En dat zou eind oktober, begin november moeten doorgaan, dus in Turnhout.
1: Dat klinkt als een Halloweenfeestje.
2: Dat wordt natuurlijk een Halloweenfeestje.
1: Heerlijk.
2: En maar we zouden dat eventueel wel samen doen met Top Bam. Dus zo'n kleine mix tussen retro en een beetje hardstyle.
1: Ah ja, ik wou zeggen, hoe verdeel je dat dan? Dat is niet dat de Top Bam de harde, de late uurtjes krijgt en Top Retro dan? Of dat gaat een hele mix worden?
2: Nee, we zouden proberen dus om het half uur af te wisselen.
1: Oké. Dat klinkt heel interessant. En Place to Party, dat is ook geen onbekende locatie voor jullie, hè?
2: Dat is zeker geen onbekende. We zitten daar ook ieder jaar met een retro arena party. En het is de bedoeling dat we dat in de toekomst blijven behouden. Maar we zouden ook willen uitbreiden nog naar regio Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
1: Mm-hmm. Heerlijk. Zeg, als je heel gek mag dromen, welk gek feestje zou jij nog eens willen geven en waar? Of waar zie je dit groeien? Je mag dromen.
2: Oh, een feestje zou ik nog graag willen geven in de Icon in Antwerpen.
1: Oké.
2: Dat lijkt me toch een toffe locatie, hè?
3: Ja, denk ik ook.
1: Goeie herinneringen aan?
2: Geen goede herinneringen, want ik heb eigenlijk niet zoveel tijd om verschillende zaken te gaan bezoeken. Maar als je zo die filmpjes ziet passeren zo van verschillende feestjes die daar doorgaan, lijkt me dat wel een heel toffe locatie.
1: Oké. Staat genoteerd, maar voor nu Top Retro Arena The Party in Boa Village in Blankenbergen te doen op zaterdag 25 juli.
0: Top 2 haakt. Top Retro Arena The Party in Boa.

Hello there, je luistert nog steeds naar Top Hacked met Top Retro Arena, de party in Bo, hier op Top 2.

headlines. Dit is top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boho.

0: 2 haakt.
1: Met nog steeds een 6 uur lange takeover van Top Retro Arena, de party, want ze geven een feestje in Boho Village in Blankenbergen. Ja, Boho, allemaal goed en wel natuurlijk, maar we moeten niet vergeten dat jullie ook gewoon een vaste waarde zijn op Top, hè?
2: Dat hopen we toch, al meer dan 20 jaar Top Retro Arena op Top Radio, nu de online zender. Met eigenlijk een mooie mix van retro-nummers overdag. Van gaande van house, trance, techno, Ibiza-style en ook zo'n beetje de bangers, de uptempo retro-house-nummers, dat we zeggen. En we hebben dan vanaf 16 uur de best of the best op Top Retro Arena.
1: Mm-hmm.
2: En 17 uur tot 21 uur komen dan de vaste Retro Arena mixers aan de beurt. Waaronder Mr. GB, Steve Araf en nog een paar andere.
1: Zeg, heerlijk. En dan hebben jullie ook nog een heel erg mooie lijst, hè?
2: De top 500 die ieder jaar doorgaat op top 2 tussen kerst en nieuw. Dus de 500 beste retro-nummers aller tijden. Ook samengesteld door mijn collega Steve W.
1: Mm-hmm.
2: In samenspraak met de luisteraars.
1: Hoe werkt dat dan met de luisteraars? Zij sturen dat dan in of hoe moet ik dat zien?
2: Wij krijgen enorm veel aanvragen van nummers.
1: Mm-hmm.
2: Zowel tijdens live-uitzendingen als op de online zender. En aangaande die nummers gaan wij dan een lijst gaan samenstaan. Ook afgaande op de vorige jaren. En er is zelfs een luisteraar die dat ieder jaar bijhoudt, al 20 jaar lang. En die zo iedere keer plus 7, min 10 er zo gaat bijzetten.
1: Oké, wauw. En hoe houdt hij dat dan bij? Die stuurt dat dan door naar jullie? Die doet eigenlijk de boekhouding?
2: Die doet de boekhouding. Okay. Steekt die top 500 ergens in een Excel of zo. En die gaat per jaar gaan vergelijken. En die geeft dan in feite ook een suggestie van dit jaar zou het goed zijn, moest hij er zo uitzien.
1: Heerlijk. Maar je bent ook wel een heel erg goede huisvader voor Top Retro Arena. Ik ben een goede bezieler als je dat meer dan 20 jaar doet.
2: Ikzelf doe dat nog geen 20 jaar. Ikzelf doe dat sinds 4 jaar. Maar Top Retro Arena zelf is begonnen in de jaren 90.
1: Ja, ja. Oké, ik ben mee,
2: Toen Top Radio eigenlijk nog op een andere locatie zat.
1: Oké, ja, inderdaad. Daar heb ik ook nog gezeten. Dat is al eventjes geleden ondertussen. Zeg, je doet dat dan samen, die samenstelling met de lijst, met de luisteraars en met Steve W. Steve W, die is dan wel weer terug te vinden op de line-up van Boho. En we hebben nu ook nog een setje van Steve W klaarstaan. Wat moeten we nog weten over Steve W?
2: Dat hij fantastisch goed retro muziek kan draaien.
1: Oh ja.

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Yes!
4: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Zolder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
8: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
9: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
10: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
11: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
13: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
14: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
15: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
16: iDreams! iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
17: Top 2. Top 2 haakt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. De Europese voetbalconfederatie UEFA reageert woedend op de zaak rond de Amerikaanse voetballer Balogun. Volgens de UEFA is er een rode lijn overschreden. Het spreekt dan ook over een onbegrijpelijke en onverdedigbare beslissing. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Die springen gewoon mee op de morele kar op dit moment, maar het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Als ik even uit mijn rol mag vallen en even supporter van de Rode Duivels mag zijn, ik vrees niet Balogun vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen.
1: Ook onze buitenlandminister Maxime Prévot roept de FIFA op om de beslissing terug te draaien en Balogun opnieuw te schorsen. Vlaams minister van Energie Melissa de Prater wil dat meer mensen een warmtepomp installeren. Zo kan je je huis verwarmen en afkoelen. En het verbetert ook de EPC-score van je woning. In totaal bevat het plan zo'n 25 punten. Je hoort de Prater.
3: Je hebt relatief goedkope warmtepompen, de lucht-lucht warmtepomp, de airco, zoals veel mensen hem installeren, maar je hebt ook heel dure types. We zorgen ervoor dat daar een premie voor voorhanden is voor iedereen, eender welk inkomen je hebt. Maar dat zal voor veel mensen nog altijd niet volstaan, want het is toch wel een grote investering en daarom voorzien we ook leningen, renteloze leningen of leningen met een serieuze rentekorting om dan toch die investering te kunnen doen.
1: Verder kunnen mensen ook hulp krijgen bij het vinden van een installateur of in een keuze voor het juiste type warmtepomp. En de Canadese zwemster Summer McIntosh heeft opnieuw een wereldrecord verbroken. Deze keer op de 200 meter vlinderslag. Op de nationale kampioenschappen in Montreal zwom ze naar een tijd van 2 minuten, 1 seconde en 65 honderdste. Dat is 16 honderdste beter dan het vorige record. Dat dateerde al van 2009. McIntosh is nog maar 19 jaar. Het is al haar vierde wereldrecord. Deze namiddag droog en zonnig bij zo'n 30 graden. Morgen hetzelfde weer, maximaal tot 28 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zonnig zomerweer. De temperaturen stijgen tot net iets meer dan 30 graden.
0: Dit is Top 2. Top 2 hackt. Dit uur wordt gehackt door Top Retro Arena The Party in Boven.

0: Top 2 Hard.
1: Met nog altijd Top Retro Arena. De party die doorgaat ditmaal in Borgo Village Blankenbergen op
2: 25 juli.
1: Zeg, hoe gaat het eigenlijk met de ticket? De ticketverkoop?
2: De tickets gaan heel vlot, want het is eigenlijk ook een zeer concurrentiële prijs. Je kan ze krijgen voor €15 in voorverkoop. Ticket fee, alles inbegrepen. En dit via www.topradio.be/party.
1: Hey zeg, dat is heel leuk, goed, fijn. Je kan gewoon nog tickets kopen op de website, maar je kan er hier ook gewoon winnen. Haha, want jullie zijn zo vrijgevig geweest om een paar duo-tickets aan de kant te houden. Maar ze moeten natuurlijk wel het antwoord weten op een heel erg moeilijke vraag.
2: Het is de moeilijkste vraag uit de geschiedenis van de Retro House.
3: Is dat ik, ja?
1: Ja, zeg het maar.
3: De heel moeilijke vraag is, van wie is het nummer Virtual Zone?
1: Oké, we zijn op zoek naar... De uitvoerder. Je moet het niet ver gaan zoeken, alleszins. Ik heb jouw antwoord nu nodig in de Topradio BE-app.
0: Top 2 Hard. Top Retro Arena, The Party in Boho.

hey. Goeie vibes, check. Goeie muziek, dubbel check. Het is thanks to Top Retro Arena, de party in Boho. Je luistert naar Top Hekt hier op Top 2.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
0: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Nieuwbouw of renovatie?
2: Terras of poolhouse?
4: De Koning Schatterisolatie got you covered.
2: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Zeg Sjokke, jij stelt precies minder aan een afpomp?
6: Ga zo wakker, ja.
5: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
7: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
11: Top 2. We make you
12: move. Top 2 haakt. Top Retro Arena. The Party in Boho.
13: Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Get up and keep your hands in the air to this. Now the time for

Goeie muziek? Check. Want je luistert nog steeds naar de takeover van Top Retro Arena, de party in Boho, hier op Top 2. Keep tuning in.

0: 2 hacked.
1: Ja, we zijn goed gehackt geweest door Top Retro Arena. Die 6 uur, die zijn gewoon voorbij gevlogen. Wat vonden jullie ervan?
2: Ongelofelijke ervaring.
3: Ja, tof, tof, tof. Ja.
1: Zijn jullie zelf nu nog enthousiaster voor jullie eigen event?
2: Natuurlijk. Wat had je nu gedacht, Valerie?
1: Heerlijk. Zeg, hebben jullie zelf nog zoveel voorbereidingen als jullie het wel doen op Boho zelf?
2: Normaal gezien, de meeste voorbereidingen gebeuren vooraf. De dag zelf, ja, moet er nog het een en het ander geregeld worden. Vooral ook op de socials. De mensen willen graag de line-up nog een keertje weten. Hoe het zit met de tickets. Kunnen we nog tickets krijgen aan de deur? Aan de deur voorzien we natuurlijk ook zelf personeel, ook security en zo, dat alles vlotjes verloopt.
1: Dus eigenlijk kunnen jullie daar gewoon zijn als feestganger eigenlijk. Een beetje
3: maar alles komt goed. Ja, wij gaan er gewoon om te feesten en ons te amuseren, zoals iedereen.
1: Ja, en jullie zijn ook natuurlijk de DJ's van op de line-up, dus jullie gaan het feest en het mooie weer maken, hè.
2: Hopelijk is het mooie weer.
1: Ja, wel, dat was met mijn bruggetje dat ik wou maken, maar inderdaad, ik wens jullie echt heel veel zon. Misschien een iets koelere 30 graden toe in plaats van zo'n 35 graden.
2: Tussen de 25 en de 30 is ideaal aan de zee.
1: Voilà, zeg, kijk, we vragen niet heel veel. Mannen, merci om af te komen en we zien jullie allemaal zaterdag 25 juli in Blankenbergen.
3: Dank je wel.
1: Doei.
0: Top 2 hackt. Top Retro Arena, The Party in Boho.

0: Top 2 hackt. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieuw van het ACV.
2: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Hè. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weertje, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer. Dit is

0: mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
10: Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Our Dreams.
13: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.

0: Headlines.
1: Goedemiddag. Er dreigt een nieuwe staking op Brussels Airport in Zaventem bij een bedrijf dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt. De christelijke vakbond ACV diende een stakingsaanzegging in uit protest tegen het ontslag van een vrouw die net bij de vakbond ging. Jolinde de Vieux van het ACV.
2: Het is duidelijk dat er niet echt andere redenen waren voor haar ontslag. En dat is voor ons een grensoverschrijden. Dat is eigenlijk verhinderen dat de werknemers zich organiseren. Dat is de belangrijkste aanleiding. Maar er is uiteraard over een aantal andere zaken ook ontevredenheid. Onder andere met betrekking tot de hitte en de maatregelen die de werkgever neemt. De infrastructuur die niet in orde is.
1: Het is nog niet duidelijk wanneer er gestaakt zou worden en hoe groot de hinder voor de passagier dan zou zijn. In het centrum van Leuven is een man van 49 neergestoken nadat hij afgelopen nacht ruzie kreeg met een andere man. Die haalde plots een mes boven. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader is nog niet opgepakt. Politie en parket onderzoeken de zaak nog. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt het Libanese staatspersagentschap. Volgens hen gaat het om burgers. De 4 zaten samen in een auto toen ze geraakt werden door een drone. Het Israëlische leger blijft aanvallen uitvoeren op de pro-Iraanse beweging Hezbollah, ondanks een wapenstilstand. En Elise Mertens staat in de kwartfinales op Wimbledon. Ze klopte de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2-6-4. Boskova staat iets hoger op de wereldranglijst. Het is de eerste keer dat Elise Mertens zo ver geraakt in het enkelspel op Wimbledon. De rest van de dag is het zonnig en warm tot 30 graden. Morgen hetzelfde weertje, ook woensdag. En daarna blijft het zonnig en wordt het nog wat warmer.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
2: Goosses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, hè.
2: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, hè.
2: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
5: Maar nee, ik wil parket.
4: Tegels.
5: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
4: Goed idee.
5: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
4: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
5: Check isolatievloer.be.
6: Hallo met Atilex.
7: Ik ben op zoek naar een kabel.
6: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
7: Nu ben ik de draad kwijt.
6: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
8: Pommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
12: We make you move. Top 2.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parquet een onderzoek naar topchef Seppe Nobels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nobels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nobels. Het parquet start het onderzoek op eigen initiatief. Nobels ontkent alle beschuldigingen. De Europese Unie stuurt 7 blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om te helpen om de zware bosbranden geblust te krijgen. Beide landen hadden daar zelf om gevraagd. Intussen is in Frankrijk een man opgepakt omdat hij mogelijk 9 branden heeft aangestoken. Amerikaans president Trump heeft FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat heeft hij daarnet zelf toegegeven op een persconferentie.
2: When they take your best player or just about, they have some great players, and they say you can't play. That's very unfair. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So yes, I asked for a review by FIFA.
1: Bellingham kreeg rood in de vorige WK-wedstrijd tegen Bosnië en was daardoor automatisch geschorst tegen onze Rode Duivels komende nacht. Maar de FIFA schrapte die schorsing gisteren plots, tot onbegrip van de hele voetbalwereld. Sportjournalist Jarno Berto.
3: Het is een beetje de dood van het voetbal. Hè. Het is de spelregels veranderen terwijl het spelletje nog aan de gang is. Ik vrees niet Bellingham vannacht. Hè. Ik vrees vooral een precedent dat de deur wagenwijd wordt opengezet voor het in twijfel trekken en het gaan overrulen van objectieve beslissingen van scheidsrechters.
1: De FIFA liet de Belgische voetbalbond KBVB ook al weten dat het een beroep tegen die beslissing sowieso onontvankelijk zal verklaren. De KBVB zegt dat het om uitleg vroeg, maar die nog altijd niet kreeg. En die uitleg is wel nodig om geldig een beroep te kunnen aantekenen. Bellingham speelt komende nacht dus wellicht gewoon mee tegen de Duivels voor een plek in de kwartfinales op het WK. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de derde rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, de eerste bergrit. Pogacar was de sterkste bergop. De Deen Vingegaard werd 2 seconden later tweede voor de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd 6e, Remco Evenepoel 8e, allebei op 4 seconden. Pogacar neemt ook de gele leiderstrui over van Vingegaard. De twee hebben wel dezelfde tijd. Evenepoel blijft 3e op dik 20 seconden. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
4: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova, of tegen de Amerikaanse Madison Keys. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden, vanaf donderdag tot 33 graden.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubix en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
10: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
2: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, belangrijk content.
1: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een mager voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
3: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.

0: Top 2. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedenavond. Na het arbeidsauditoraat start ook het parket een onderzoek naar topchef Seppe Nopels. Die kwam afgelopen weekend in opspraak toen ex-medewerkers hem beschuldigden van financieel gesjoemel. Nopels zou onder meer vluchtelingen inzetten als goedkope werkkrachten en hij zou hen ook inschakelen voor privéprojecten. Er is geen klacht ingediend tegen Nopels. Het parket start het onderzoek op eigen initiatief. Nopels ontkent alle beschuldigingen. De toestand van ex-profvoetballer Karel Snoeks is stabiel, dat meldt het parket. Snoeks kreeg eergisteren rake klappen bij een zwaar geval van verkeersagressie in Turnhout. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en belandde in een coma. Twee verdachten werden opgepakt. Een man werd aangehouden voor poging doodslag. Hij komt morgen voor de raadkamer. Een vrouw van 38 werd vrijgelaten onder voorwaarden. Tadej Pogacar pakt al na de derde rit de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Hij won de eerste bergrit met aankomst bergop voor de Deen Vingegaard en de Ecuadoriaan Carapaz. Lennart van Eetveld werd kort daarna knap zesde.
2: Content. Het was een doodnijpende dag. Het was vanaf het begin heel hard en met die warmte. En het ging nooit lang naar beneden. En het was altijd een heel hoog tempo. Tegen Pogacar is niet veel te doen op zo'n aankomst, maar ja, ik ben content.
1: Remco Evenepoel werd achtste en blijft derde in het klassement. We zijn wel een eerste Belg kwijt. Arnaud Delis was ziek aan de Tour begonnen, zat ver achter vandaag en heeft opgegeven. Een nieuwe dreun voor Delis na een magere voorjaar en een vroege opgave in de Ronde van Italië. Elise Mertens staat voor het eerst in haar carrière in de kwartfinales op Wimbledon. Ze versloeg de Tsjechische Marie Boskova in 2 sets, 2 keer 6-4. Na 4 achtste finales is het me eindelijk gelukt om verder te geraken, zegt Mertens.
3: I've been to the fourth round for like 4 times already and I've never played the quarterfinal. So I was like, I have to be over 30 years old to play a quarterfinal here. So, you know, it was a real nerve-wracking match. I'm taking it all in. I try to enjoy a little bit as well. Just very happy to be in the quarterfinals.
1: In de kwartfinale speelt Mertens opnieuw tegen een Tsjechische, Linda Noskova. Dat is de nummer 12 van de wereld. Vanavond en vannacht koelt het maar traag af tot minima rond 17 graden. Morgen opnieuw zonnig bij een graad of 30. Ook woensdag en de dagen erna veel zon en nog wat warmer. Woensdag 31 graden. Vanaf donderdag tot 33 graden.

0: snelheid, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Goedenavond. De federale regering moet tegen 2029 nog eens 7,7 miljard euro extra besparen om de begroting op orde te krijgen. Tegen 2031 is dat zelfs 9,8 miljard. Dat blijkt uit het rapport van het monitoringscomité. Het worden dus moeilijke begrotingsgesprekken voor premier De Wever en zijn ministers. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
1: Dat is heel slecht nieuws. In het vorige rapport van het monitoringcomité, 3 maanden geleden, was nog sprake van maar 5 miljard. Dat was toen al erg. Maar een oorlog in Iran later, stijgende olieprijzen, een zwakkere economische groei, is dat dus alleen nog maar erger geworden, dramatisch toegenomen. Maar dat extra gat moet dicht, zegt Bart De Wever. Er is no alternative.
0: Nu vrijdag komen de topministers samen over dat rapport. Op het strand van Middelkerke is een man van 77 overleden in een onbewaakte zone. Toen ze hem vonden, probeerde de hulpdienst hem nog te redden, maar dat lukte niet meer. Het is niet duidelijk of de man in de problemen kwam in het water of op het strand stierf. Het parket onderzoekt dat nog. Ook FIFA-baas Infantino bevestigt dat hij met Amerikaans president Trump gebeld heeft over de rode kaart en de schorsing van de Amerikaanse spits Bellingham. Dat zegt hij op X. Maar volgens Infantino had Trump geen enkele invloed op die beslissing en was het een onafhankelijke commissie van de FIFA die de knoop doorhakte. We krijgen een vrij heldere avond en nacht, minima rond 18 graden. Morgen opnieuw zon en rond 30 graden.

Dit is Top 2. Top 2.

top 2.